0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Als je wel eens op een baby, houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president De La Espreja zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
6: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
5: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
7: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen.
5: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
10: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
9: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
11: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
12: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
18: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: verzorgingstehuis in de duinen van Katwijk loopt mogelijk gevaar. NK Jeu de Boule voor veteranen in Lisse. De 33e editie van Bollenstreek in bedrijf in Noordwijkerhout. En een bijzondere expositie in de bibliotheek van Hillegom. Ook het weerbericht voor de komende dagen, maar eerst het laatste nieuws.
3: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de duinen Bollenstreek.
18: Twee auto's raakten woensdagochtend flink beschadigd bij een botsing in Noordwijk. Een auto kwam uit de Egbert de Grootstraat en botste tegen een auto op de Quarles van Ufortstraat. Een verkeerd geparkeerd busje zou het zicht hebben belemmerd. Bij de botsing raakte niemand gewond. De inzittenden waren op weg naar vakantie en naar het strand, maar hun uitstapjes gingen niet door vanwege het ongeluk. Netbeheerder Liander begint op 17 augustus met werkzaamheden aan het stroomnet in Hillegom-Zuid. Liander legt ongeveer 4 kilometer nieuwe kabels onder de grond. Ook komen er twee nieuwe transformatorstations. Het sterkere stroomnet is nodig door de groeiende vraag aan elektriciteit. Het werk duurt naar verwachting tot en met november en kan zorgen voor tijdelijke omleidingen of afsluitingen. Woningen en bedrijven blijven wel gewoon bereikbaar. De nieuwe busbaan langs de N206 bij Valkenburg opent op 11 september met een feestelijk programma. Bezoekers kunnen tussen 3 en 8 uur over een deel van de nieuwe busbaan lopen. Kinderen en volwassenen kunnen meedoen aan een speurtocht en meer leren over archeologische vondsten en de bouw. Ook zijn er een hobbyhorse parcours, een mega kleurplaat en kunnen bezoekers het Broekwegviaduct beklimmen. De officiële opening is op 11 september tussen 4 en 5 uur. Bezoekers moeten vooraf een ticket reserveren, maar deze is wel gratis.

0: De brand in de duinen bij Wassenaar heeft veel mensen wakker gemaakt. Want zo'n natuurbrand komt ineens wel erg dichtbij. Ook bij verzorgingstehuis Overduin, dat aan de rand van de Katwijkse duinen ligt, zijn ze flink geschrokken. In West Komt Thuis vertelt verslaggever Marijn Kramer hoeveel zorgen inwoners van Overduin zich maken.
1: Nou, ik was inderdaad vanmiddag in Katwijk bij het verzorgingstehuis Overduin van Topas. Dat ligt, om maar even een beetje de situatie te schetsen, dat ligt echt pal naast de duin. Als je even daar bijvoorbeeld op het balkon gaat staan, nou, je kijkt eigenlijk ver dat duin in. En je ziet dan vervolgens ook nog ergens heel erg diep in de verte, zie je ook nog Den Haag liggen. Ja. Maar ja, daartussen zit natuurlijk lichte duin.
2: Prachtig wonen.
1: Het is prachtig wonen daar. Het enige probleem is dan wel dat je dan vervolgens, als je dan dus denkt aan die brand van vorige week.
2: Ja.
1: En die vlammen en de rook en alles. Nou, daar hebben ze dus de rook en de vlammen ook kunnen zien. Weliswaar op grote afstand nog wel.
3: Mm-hmm.
1: Maar toen dacht men wel van, want er kwam ook nog een waarschuwing vanuit de GGD Goor en ook vanuit de veiligheidsregio. Van ja, jongens, stel we krijgen het niet voor elkaar, dan moet het wel heel erg snel gaan. Maar dan moeten we misschien ontruimen. En toen dacht men wel van, oh, wacht even. Zo'n natuurbrand kan inderdaad heel erg hard gaan. En dat hebben we natuurlijk inderdaad dus ook gezien. In Frankrijk hebben we ook gezien, in Spanje.
2: Ja,
1: dan had het er vanmiddag met de brandweer over. Zodra je het hebt over windsnelheden van 30 km per uur.
2: Ja.
1: De brand die gaat op de wind mee. Dus op het moment dat je 30 km per uur hebt, ja, dan staat hij dus 30 km later. Staat hij dus, als die wind vanuit het zuiden komt, staat hij dus 30 km noordelijk. En dan staat hij dus wel aan de rand van Katwijk, om maar zo te zeggen.
2: Het gaat dan heel, heel, heel hard. Hè. Dat is eigenlijk wat ze ermee proberen te zeggen.
1: Dat gaat heel erg hard. Dus die zorgen, die zijn er zeker. En ze zeggen ook van ja, als dat ons gebeurt, ja, dan moeten we dus ontruimen. En dat is best lastig. Want in dat verzorgingstehuis, daar wonen best wel wat kwetsbare mensen.
3: Mm-hmm.
1: Die dan dus uit hun eigen thuisomgeving gehaald moeten worden. Dat zijn er 200 mensen, met onder meer ook 80 Oekraïense vluchtelingen.
2: Ja,
1: zie maar onderdak te vinden. Dat is best lastig.
2: Hoe kijkt de brandweer naar dit verhaal?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk eens mee gesproken. Laten we daar even naar luisteren, zou ik zeggen.
4: We zagen vorige week hoe verschrikkelijk snel zo'n natuurbrand, in dit geval bij ons dan duinen, zich kan verspreiden. Hij wordt ontzettend snel heel veel groter. Daarom benadrukken we ook van bel 112 als je een brand ziet. En wat we ons ook vaak niet realiseren is, als die brand echt dichtbij komt en moet gaan ontruimen. Topaas vertelde het, maar dat geldt ook voor bij je thuis, dat het heel erg ontregelend kan zijn als je een dag of een paar dagen niet thuis kunt zijn.
1: Ja, we hoorden Esmeralda Korver van de brandweer Hollands Midden. Ja, die angst die is dus reëel. En eigenlijk de brandweer die zegt ook van ja, jongens, we moeten wel gaan oppassen. En ze zijn daarom dus ook gaan flyeren. Dat deden ze overigens al voordat die brand er was. Maar nu hebben ze wel weer extra de urgentie, om het maar zo te zeggen, te pakken.
2: Ja. Hoe gaat men daarmee om in het verzorgingshuis, in dat Topaas?
1: Nou, er liggen natuurlijk wel plannen, ook als het weer zover komt met een duinbrand. Maar ja, de zorgen die zijn daar dus wel. Maar ze zijn vooral heel erg blij met de acties die de brandweer onderneemt. Laten we even luisteren.
5: Nou, dat helpt heel erg. En daar zijn we de brandweer echt super dankbaar voor. Dat die ook daarin met ons meedenken. Want dat ook de mensen in de nabije omgeving van ons verpleeghuis, dus zeg maar Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, ga je de duinen in? Of waar ben je in de buurt? Let op alsjeblieft met vuur. En want het hoeft maar iets heel kleins te zijn. En ja, het staat echt in lichte laaien. Want zoals je kan zien, het is echt gewoon allemaal gord.

0: droog. Dus ja. Een grote brand is er zo.
1: Ja, Marijn, gort en gort droog. Hoorde het Huub ook zeggen. In het weekend en na het weekend misschien hier en daar een buitje. Maar dat is dan letterlijk voor het stof. De droogte die zijn we daarmee nog lang niet kwijt. Hè?
2: Nee, zeker niet. En de brandweer die komt dan daarom dus ook met een aantal tips. Hè. Dus, dus bijvoorbeeld, wil je bij een wandeling in de duinen wil je dan roken? Doe dat dan even niet. Uh-huh. Of zorg er in ieder geval dat die sigaret veilig uit kan in ieder geval. Bijvoorbeeld een auto, laat die niet stilstaan of parkeer hem niet in het hoge gras. Want zo'n onderkant van de auto die is
1: bloedheet.
2: Bloedheet. Ja, als zo'n stuk gras vlam vat, dan kan het dus heel erg snel gaan. Ja. En zo zijn er nog een aantal andere tips die ze ook in die flyers hebben zitten. Maar daar is de brandweer dus wel veel mee bezig.

0: Bij de vereniging Le Boule Fleury in Lisse stond afgelopen weekend helemaal in het teken van het Nederlands kampioenschap Jeu de Boule voor veteranen. Bij dit kampioenschap probeerden bijna 60 teams er met de gouden medaille ervan door te gaan. Verslaggever Daan Baaier was aanwezig bij de finale en sprak met Jeroen Henneke en Arie Imtorn van Le Boule Fleury.
1: We zijn hier op de nationale kampioenschappen veteranen van de Nederlandse Jeu de Boule Bond. Daar hebben 59 teams ingeschreven. Dat is 177 mensen. En ja, de meesten zijn uitgeschakeld en nu zitten we in de finale partij.
2: Jeroen Henneke van Le Boule Fleurys. Wat moeten wij hier nou uit herkennen?
3: Allereerst zie je dat het tot nu toe al een hele spannende finale is. Het gaat echt puntje voor puntje. En op dit moment wordt er ook even gemeten om te zien welke bal het dichtste bij het buutje ligt. De kunst is om te zorgen dat je natuurlijk weer dichter bij het buutje komt. En dat kan over het algemeen op twee manieren. Eén is de bal gewoon dicht bij het buutje gooien. Maar de tweede is ook om de bal van de tegenstander weg te schieten. Tireren noemen we dat. Eigenlijk heeft iedereen een beetje ook wel zijn eigen techniek. Dus de een gooit heel hoog om hem snel neer te laten vallen. En dan ligt hij vrijwel meteen stil. En de andere speelt juist laag over de baan, waardoor hij langer doorrolt. Dit was een vrij hoge bal, maar die rolt ook behoorlijk ver door. Geen goede bal. Hij ligt te ver weg.
2: Tot hoeveel punten spelen we vandaag?
1: Tot 13 punten. De eerste die bij 13 komt, die heeft de mennen, zo heet dat dan, de mennen, en gewonnen.
2: Heeft u een favoriet voor deze finale?
4: Nou, ik vind die jongens in het blauw vind ik wel. Die kennen we. Ik vind, Henri Calvetti vind ik wel een leuke speler. Oude Fransman. En die gun ik het wel. Ja.
2: En wat is de stand momenteel?
4: Het is volgens mij 11-5 voor de groenen.
2: Dus het is eigenlijk niet goed?
4: Nee, maar ja, die andere ken ik ook goed. En die mag ook winnen hoor. Dat is jouw. Geen probleem.
2: Wat betekent voor Le Boule Fleurys dat ze dit NK mogen organiseren?
1: Dat betekent voor onze club heel veel. Maar ook voor de Jeu de Boule in het algemeenheid. Want Jeu de Boule wordt vaak geassocieerd met de campingsport en een beetje oude vandaagensport. Maar het is pétan. En pétan is de wedstrijdelement van Jeu de Boule. En dat zijn gewoon topsporters. Die trainen elke week. En er komt veel tactiek, techniek en overleg bij kijken. En het is niet alleen maar een boel bij een butje gooien.
3: Ja, het groene team staat nu op 12 punten. Maar het blauwe team ligt in deze beurt nu het dichtst bij. Er wordt nu geschoten. Ja, en hij is raak. Dus dat betekent dat groen nu weer ligt. En dan is dan blauw. Dit is echt de laatste bal. Dus het blauwe team, dit is de laatste bal. Dus als die niet goed is, en ik denk dat hij niet goed is, dan zou dat betekenen, ja hoor, ze feliciteren elkaar al. Dus dat betekent, weten ze het helemaal zeker? Ja, het is klaar. Ze worden gefeliciteerd. Dan is het 13-5 geworden voor het groene team uit Haarlem. En dan hebben we na twee dagen een winnaar. Dat is dan een team wat gisteren 5 partijen heeft gespeeld en vandaag 4. En als beste uit de bus is gekomen.
5: We zijn op zich wel goede spelers, maar we zijn ook een beetje een gelegenheidsteam. Dus het is toch wel verrassend eigenlijk.
2: Ja. Wat was dit voor finale?
6: Nou, het was best een moeilijke finale. Want zoals je zag in de laatste mannen was gewoon helemaal technisch. Ze gooien normaal op 10, 11 meter en nu op 6 meter. Waarbij ze denken alles weg te schieten. En beter te zijn met plaatsen. En dat mislukte net. En inderdaad, we zijn individueel allemaal best redelijke spelers. Maar als team zijnde kwam alles perfect uit.
2: Dat het er toch serieus naartoe gaat. Meerdere keren per week trainen.
6: Inderdaad, er moet getraind worden. Je moet ook elkaar liggen. Je zag al de tegenstander, die hadden ruzie onder elkaar. Ja, en dat gaat helemaal niet. Je moet elkaar blijven steunen.
2: Ja.
6: Hoe moeilijk het ook is.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Burgemeester Middelkoop van Katwijk heeft horecazaak Het Kantoor aangepaste sluitingstijden opgelegd. De zaak moet tot en met 6 september elke dag om 10 uur dicht. De burgemeester nam deze maatregel na herhaalde overtredingen en problemen met de openbare orde. Ook kreeg hij meldingen van omwonenden en bezorgde ouders van minderjarige bezoekers. Eerder maakte de burgemeester al afspraken met de ondernemer over leeftijdscontroles en het beperken van overlast. Die afspraken hielpen niet genoeg en daarom moet het kantoor nu eerder sluiten. Na 6 september bekijkt de burgemeester of er nog extra maatregelen nodig zijn. De Partij voor de Inwoners heeft het college van Noordwijk vragen gesteld over de plannen voor de Van Berkelweg. De partij is kritisch over het plan om een rotonde te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Volgens de partij is niet duidelijk genoeg waarom voor deze dure aanpassing is gekozen. Ook zouden de gemeenteraad en de bewoners niet genoeg bij de plannen zijn betrokken. De bouw van extra woningen in Bronsgeest kan volgens de partij ook gevolgen hebben. De partij vraagt het college daarom om de plannen opnieuw te bekijken en het werk voorlopig uit te stellen. Bezoekers van de zomertentoonstelling Kracht in Noordwijk kunnen meedoen aan een wedstrijd. In de Duintuin bij de Maria Terzeekerk hangen 300 panelen over het thema kracht. Ze moeten tellen op hoeveel panelen één of meer dieren staan. De winnaar krijgt een schildersworkshop. De tentoonstelling is tot en met 31 augustus gratis te bezoeken. De uitslag van de wedstrijd wordt op 14 september bekendgemaakt.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Het weer zonnig en warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag is het warm en droog. De temperatuur stijgt ongeveer tot 32 graden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vrijdag blijft het zeer zonnig en droog. Het wordt ongeveer 30 graden met een zwakke westenwind. Zaterdag komt koelere lucht binnen. De temperatuur ligt rond de 23 tot 25 graden. Naast zonnige perioden kunnen er ook meer wolkenvelden voorkomen. De kans op regen is 70% en er kunnen zelfs onweersbuien tussen zitten. Zondag wordt het ongeveer 23 graden. Wolken en zon wisselen dan elkaar af en bestaat er ook weer kans op enkele buien. De wind waait matig uit het noorden.

0: Het Westeinde in Noordwijkerhout liep zaterdag vol voor de 33e editie van Bollenstreek in Bedrijf. Een grote groep mensen ging op de fiets langs 8 deelnemende bedrijven die hun deuren openden voor bezoekers. De belangrijkste thema's dit jaar: nieuwe innovaties in de agrarische sector en de aanhoudende droogte. Verslaggever Daan Baaier ging op pad en sprak met bollenboer Klaas Hogervorst over de druk bezochte open dag.
1: Ja, het is heel druk. Fantastisch om te zien hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in Bollenstreek in Bedrijf. Het open gesprek is altijd van belang. Zo leren we elkaar te begrijpen en we hebben gelukkig niks te verbergen. Dus daarom kunnen we op zo'n dag als vandaag alles mooi laten zien. We hebben als sector juist zo onvoorstelbaar veel mooie dingen te vertellen. We hebben de milieubelasting al met meer dan 95% gereduceerd de laatste 40 jaar. Nou, er is geen ene sector die dat kan vertellen. En dat kunnen wij wel. En dat kunnen we gewoon aantonen met de onafhankelijke berichten van de Wageningen Universiteit en de CLM. En het onderzoek heb onlangs uitgewezen dat het wonen in de Bollenstreek super gezond is. Veel gezonder dan in de stad. En de sloten zijn kraakhelder. Ik zie hier ontzettend veel leven en vogels en insecten. Hagedis kwam vorige week nog tegen. Het is echt genieten hier in de streek.
2: Dus je moet wel als eerst klikken. Nou, jullie mogen nu tegen elkaar concurreren. Jullie zijn de koopman. Jullie willen zo min mogelijk betalen. Maar je wil wel als eerst zijn we klikken. Je mag allemaal een klok.
3: Wat gaan ze nu doen, Rick?
2: Ze gaan een spelletje spelen. Ze gaan tegen elkaar strijden om de laagste prijs te hebben, maar alsnog de producten te kopen. Dus een beetje inschatten van wanneer gaat iemand klikken en wanneer vind ik de prijs goed. Ja. Dus het is een beetje een psychisch spelletje. Jongens, zijn jullie er klaar voor?
4: Ja.
2: Gaan we in 3, 2, 1 en hij loopt. Dus de prijs start bij 0 op de volle euro. En dan gaat het met cent omlaag. En iemand heeft klik op 7. Jij klikt op 7. Dat is een hele mooie prijs.
3: 7 cent, is dat een goede prijs?
2: 7 cent per steel. Dat is bijna elke teelt een hele mooie prijs.
3: Wat hebben jullie zojuist gedaan?
5: Wij hebben gehoord hoe je veilingssysteem werkt. Hoe de prijs bepaald wordt van de bloemen eigenlijk.
3: Ja, en jullie moesten tegen elkaar veilen?
6: Ja, dat klopt. Dus het was dan afwachten voor de laagste prijs. Maar wel als eerste. Het was een goedkope zonnebloem. Goede prijs voor een zonnebloem.
5: Ja, maar een hele dure tulp.
6: Ja. Dus,
3: Wat brengt jullie eigenlijk hier?
6: We wonen hier in de straat. Dus wel leuk om bij de buren te kijken.
3: Klaas, we zijn een stukje doorgelopen. Waar staan wij nu?
1: Wij staan nu te kijken naar een veld van een collega van mij die hier vaste planten en lelietjes te dalen teelt.
3: Ja, het is niet moeilijk om te zien dat het er echt goordroog uitziet eigenlijk, hè?
1: Nee, het is veel te lang droog. Het is wel echt zorgelijk aan het worden. En we zitten hier op hele mooie vocht opbrengende gronden. En de waterstand zit op 50, 60 centimeter. Dus we kunnen eigenlijk op deze gronden eigenlijk wel heel veel aan. Maar je ziet vooral aan de vers geplante planten. Ja, die zijn te fragiel en daar heb je gewoon uitval. Ja.
7: Mark van Kesteren van Kebra. Ja, dus dat is algemeen bekend dat het heel erg droog is. We hebben er ook wel wat last van. Vooral met dingen die later geplant zijn. Dus die eigenlijk toch weinig of geen wortels hebben. Die slaan lastig aan. Op zich groeit het allemaal goed. Want de temperaturen zijn natuurlijk oké. Alleen ja, het is wat lastiger om de voeding beschikbaar te krijgen voor de planten. Omdat er natuurlijk geen regen valt. Dus daarom moeten we eigenlijk volop sproeien.
3: U zei dat er mogelijk problemen kunnen komen met de planten die net zijn geplant. Dus die wat langer nog nodig hebben. Wat voor problemen zijn dat dan?
7: Nou, dat ze niet de maat gaan groeien die ze normaal gesproken doen. Omdat ze eigenlijk bijna stilstaan nu.
3: Ja. En is dat een probleem die morgen kan optreden of is dat binnenkort? Of hoe moet ik dat zien?
7: De achterstand is er al eigenlijk. Dus daar verwacht ik van dat het niet groot genoeg gaat groeien. Dat gaan we niet redden. Dan hebben we een te kleine plant straks die we uit de grond gaan halen.
3: Ja.
7: Dus die is dan eigenlijk onverkoopbaar. Ja. Maar goed, ik ben niet zo gauw benauwd. Dus we hebben wel genoeg ervaring.
3: Ja. Ja.

0: Wie de bibliotheek van Hillegom binnenwandelt, voelt zich misschien wat aangekeken. Er hangen namelijk verschillende portretten aan de muur. Deze maken deel uit van de expositie Between Light and Shadow. Kunstenaar Martien Okkersen uit Noordwijkerhout heeft zijn schilderijen opgehangen in de bibliotheek van Hillegom. En hij vertelt er wat over in het programma De Zomerse Zaterdag.
1: Ja, ik heb een aantal serie portretten hangen van 100 bij 70. Pastelportretten, dus dat is met zacht pastelkrijt gemaakt. Zeer explosief, zeer gekleurrijk, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: En ik heb ook nog een serie voor muziek. Dat is Light and Fire. Dat zijn gitaarwerken, zeg maar. Dus een muzikant met een gitaar in zijn hand.
2: Oh, wat gaaf.
1: Die hangen er ook. En die zijn een beetje hetzelfde werk. Dus heel explosief, heel veel kleur. En pastel is eigenlijk een materiaal wat heel zacht is. Waar je eigenlijk niet zo kleurrijk mee kan werken. Maar ik werk met een zwarte achtergrond. En dan komen de kleuren gewoon heel erg mooi naar voren. En vooral met portretten. Die heel close-up zijn, zeg maar. Ja, kun je heel veel emotie kan je erin kwijt. Dus het zijn echt heel sprekende portretten, zeg maar. Met veel emotie. Vaak ook twee luiken. Ik gebruik dan twee schilderijen naast elkaar.
2: Oh ja.
1: En dan heb ik ze op een licht gebogen frame gemaakt. Zodat ze eigenlijk elkaar een soort van aankijken. Dus je krijgt, als je er naar kijkt, krijg je een soort van verhaal tussen die twee personen.
2: Oké. Okay. Dus,
1: dat is een vrij uniek ding, zeg maar.
2: Ja, hartstikke goed. Die pastelportretten, die hangen in de bibliotheek. Dat betekent dat je ze alleen kan zien wanneer de bibliotheek open is.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Maar ze hangen er een hele periode, hè? Twee maanden. Tot zeker 23 september zie ik staan. Komt die term Between Light and Shadow bij jou vandaan als kunstenaar?
1: Ja, die komt bij mij vandaan, ja. Dat met heel goed met het werk, zeg maar. Het is echt ze komen echt uit de schaduw. Ja, je moet eigenlijk gaan kijken om het te kunnen zien. Want op een foto komt het niet zo over als in het echt, zeg maar. En omdat ze ook vrij groot zijn, je komt binnen en je ziet ze gelijk hangen.
2: Ja, ja.
1: Dus het heeft een enorme aantrekkingskracht. En het is ook gewoon, omdat ze ook op zo'n rond paneel zitten. Komen ze een soort van, het wordt een soort sculpturen, zeg maar, die uit de muur komen.
2: Ja, en dat moet je dus
1: ja,
2: echt...
1: Ja, het is echt de moeite waard om een keer te gaan kijken. Want het is echt een uniek iets.
2: Nou, de bibliotheek van Hillegom, die zit aan de sportlaan nummer 1. De expositie is vrij te bezoeken. Ik heb begrepen, licht en schaduw, dat staat symbool ook voor herinnering, identiteit, verbinding, verandering, al dat soort zaken.
1: Ja, precies, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, je hebt een stukje tekst gelezen.
2: Natuurlijk. Ik heb het persbericht voor mijn neus.
1: Heel goed.
2: Ik ben er nog niet geweest. Ik moet er ook nog...
1: Dat moet je zeker doen. Ja. Ik zou zeker even gaan kijken, want het is echt de moeite waard.
2: Ja, ja. Maar je hebt portretten gemaakt. Heb je daarbij ook echte mensen gebruikt? Ik
1: heb twee luik. Dat is met een vrouw. Dat is mijn eigen gezicht, zeg maar. Ik kon geen foto vinden die schuin keek. Want ik wilde eigenlijk dat ze elkaar aankeken op de muur.
2: Ja.
1: Dus dan moet zij kijkt zeg maar achterom. En hij kijkt naar haar toe, zeg maar. Dus die kon ik niet vinden op internet. Toen ben ik zelf gaan poseren. En heb ik mijn eigen gemaakt, zeg maar. Met een beetje AI aangepast. Zodat het niet helemaal één op één is. Maar ik werk heel veel met AI. En dan foto's bij elkaar. En dan mixen, zeg maar. Zodat je gewoon een nieuw persoon krijgt.
2: Ja, dat snap ik. Maar het portret zelf is wel gewoon met hand gemaakt.
1: Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, helemaal van de scratch, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Dus echt een blanco canvas. En dan eerst zet ik hem op met potlood. En dan bouw ik hem op met lage pastel, zeg maar.
2: Ja. Martien, maak jij al langer kunstwerken?
1: Ik ben eigenlijk vorig jaar ben ik begonnen. Want een maatje van mij die overleed eigenlijk veel te vroeg. En zijn portret had ik gemaakt met pastel.
2: Ja.
1: En dat sloeg enorm aan. Die had ik op internet gezet. En al zijn familie en iedereen was daar heel enthousiast over. Dus ja, toen dacht ik van ja, ik moet hier eigenlijk mee verder. Maar ik doe het al sinds mijn jongere jaren, zeg maar. Ik was altijd al met portrettekening bezig.
2: Ja, maar dat is iets wat je doet naast je werk?
1: Nou, ik doe het nu fulltime.
2: Je bent het fulltime gaan doen als kunstenaar?
1: Ik ben het nu fulltime gaan doen. Ja, ik heb me aangesloten bij de QCO-organisatie.
2: Ja.
1: Ja, ik doe heel veel op markten staan. En ja, ik wil me een beetje inmengen in grote galerieën, zeg maar. Dat probeer ik nu een beetje. Ik heb nu een goede serie, die Light & Shadow.
2: Ja.
1: Dat zijn 16 werken. En die zijn echt ja, gewoon goed genoeg om in een mooie galerie te hangen. Dus daar ben ik nu mee bezig, zeg maar, om het daar een beetje binnen te komen.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
5: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
7: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
8: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
7: Nou, de boekingen die vliegen omhoog.
8: Oh, yeah.
7: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
5: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Bo.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
12: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
14: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: verzorgingstehuis in de Duinen van Katwijk loopt mogelijk gevaar. NK Jeu de Boel voor veteranen in Lisse. De 33e editie van Bollestreek in bedrijf in Noordwekkerhout. En een bijzondere expositie in de bibliotheek van Hillegom. Ook het weerbericht voor de komende dagen, maar eerst het laatste nieuws.
15: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duinen Bollestreek.
14: Twee auto's raakten woensdagochtend flink beschadigd bij een botsing in Noordwijk. Een auto kwam uit de Egbert de Grootstraat en botste tegen een auto op de Quarles van Ufortstraat. Een verkeerd geparkeerd busje zou het zicht hebben belemmerd. Bij de botsing raakte niemand gewond. De inzittenden waren op weg naar vakantie en naar het strand, maar hun uitstapjes gingen niet door vanwege het ongeluk. Netbeheerder Liander begint op 17 augustus met werkzaamheden aan het stroomnet in Hillegom-Zuid. Liander legt ongeveer 4 kilometer nieuwe kabels onder de grond. Ook komen er twee nieuwe transformatorstations. Het sterkere stroomnet is nodig door de groeiende vraag aan elektriciteit. Het werk duurt naar verwachting tot en met november en kan zorgen voor tijdelijke omleidingen of afsluitingen. Woningen en bedrijven blijven wel gewoon bereikbaar. De nieuwe busbaan langs de N206 bij Valkenburg opent op 11 september met een feestelijk programma. Bezoekers kunnen tussen 3 en 8 uur over een deel van de nieuwe busbaan lopen. Kinderen en volwassenen kunnen meedoen aan een speurtocht en meer leren over archeologische vondsten en de bouw. Ook zijn er een hobbyhorse parcours, een mega kleurplaat en kunnen bezoekers het Broekwegviaduct beklimmen. De officiële opening is op 11 september tussen 4 en 5 uur. Bezoekers moeten vooraf een ticket reserveren, maar deze is wel gratis.

0: De brand in de duinen bij Wassenaar heeft veel mensen wakker gemaakt. Want zo'n natuurbrand komt ineens wel erg dichtbij. Ook bij verzorgingstehuis Overduin, dat aan de rand van de Katwijkse duinen ligt, zijn ze flink geschrokken. In West Komt Thuis vertelt verslaggever Marijn Kramer hoeveel zorgen inwoners van Overduin zich maken.
1: Nou, ik was inderdaad vanmiddag in Katwijk bij het verzorgingstehuis Overduin van Topas. Dat ligt, om maar even een beetje de situatie te schetsen, dat ligt echt pal naast de duin. Als je even daar bijvoorbeeld op het balkon gaat staan, je kijkt eigenlijk ver dat duin in. En je ziet dan vervolgens ook nog ergens heel erg diep in de verte, zie je ook nog Den Haag liggen. Ja. Maar ja, daartussen zit natuurlijk lichte duin.
2: En prachtig wonen.
1: Het is prachtig wonen daar. Het enige probleem is dan wel dat je dan vervolgens, als je dan dus denkt aan die brand van vorige week.
2: Ja.
1: En die vlammen en de rook en alles. Nou, daar hebben ze dus de rook en de vlammen ook kunnen zien. Weliswaar op grote afstand nog wel.
2: Mm-hmm.
1: Maar toen dacht men wel van, want er kwam ook nog een waarschuwing vanuit de GGD Goor en ook vanuit de veiligheidsregio. Van ja, jongens, stel we krijgen het niet voor elkaar, dan moet het wel heel erg snel gaan. Maar dan moeten we misschien ontruimen. En toen dacht men wel van, oh, wacht even. Zo'n natuurbrand kan inderdaad heel erg hard gaan. En dat hebben we natuurlijk inderdaad dus ook gezien in Frankrijk. Hebben we ook gezien in Spanje.
2: Ja,
1: dan had het er vanmiddag met de brandweer over. Zodra je het hebt over windsnelheden van 30 km per uur.
2: Ja.
1: De brand die gaat op de wind mee. Dus op het moment dat je 30 km per uur hebt, ja, dan staat hij dus 30 km later. Staat hij dus, als die wind vanuit het zuiden komt, staat hij dus 30 km noordelijk. En dan staat hij dus wel aan de rand van Katwijk, om zo te zeggen.
2: Het gaat dan heel, heel, heel hard. Hè? Dat is eigenlijk wat ze ermee proberen te zeggen.
1: Dat gaat heel erg hard. Dus die zorgen, die zijn er zeker. En ze zeggen ook van ja, als dat ons gebeurt, ja, dan moeten we dus ontruimen. En dat is best lastig, want in het verzorgingstehuis, daar wonen best wel wat kwetsbare mensen.
2: Mm-hmm.
1: Die dan dus uit hun eigen thuisomgeving gehaald moeten worden. Dat zijn dan 200 mensen, met onder meer ook 80 Oekraïense vluchtelingen.
2: Ja,
1: zie maar onderdak te vinden. Dat is best lastig.
2: Hoe kijkt de brandweer naar dit verhaal?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk eens mee gesproken. Laten we daar even naar luisteren, zou ik zeggen.
3: We zagen vorige week hoe verschrikkelijk snel zo'n natuurbrand, in dit geval bij ons dan duinen, zich kan verspreiden. Hij wordt ontzettend snel heel veel groter. Daarom benadrukken we ook van bel 112 als je een brand ziet. En wat we ons ook vaak niet realiseren is, als die brand echt dichtbij komt en moeten gaan ontruimen. Topaas vertelde het, maar dat geldt ook voor bij je thuis, dat het heel erg ontregelend kan zijn als je een dag of een paar dagen niet thuis kunt zijn.
1: Ja, we hoorden Esmeralda Korver van de brandweer Hollands Midden. Ja, die angst die is dus reëel. Hè? En eigenlijk de brandweer die zegt ook van ja, jongens, we moeten wel gaan oppassen. En ze zijn daarom dus ook gaan flyeren. Dat deden ze overigens al voordat die brand er was. Maar nu hebben ze wel weer extra de urgentie, om het maar zo te zeggen, te pakken.
2: Ja. Hoe gaat men daarmee om in het verzorgingshuis, in dat Topaas?
1: Nou, er liggen natuurlijk wel plannen, ook als het weer zover komt met een duinbrand. Maar ja, de zorgen die zijn daar dus wel. Maar ze zijn vooral heel erg blij met de acties die de brandweer onderneemt. Laten we even luisteren.
4: Nou, dat helpt heel erg. En daar zijn we de brandweer echt super dankbaar voor. Dat die ook daarin met ons meedenken. Want dat ook de mensen in de nabije omgeving van ons verpleeghuis, dus zeg maar Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, ga je de duinen in? Of waar ben je in de buurt? Let op alsjeblieft met vuur. En want het hoeft maar iets heel kleins te zijn. En ja, het staat echt in lichte laaien. Want zoals je kan zien, het is echt gewoon allemaal gordroog. Dus een grote brand is er zo.
2: Ja, Marijn, gort en gort droog. We hoorden het Huub ook zeggen. In het weekend en na het weekend misschien hier en daar een buitje, maar dat is dan letterlijk voor het stof. De droogte die zijn we daarmee nog lang niet kwijt. Hè?
1: Nee, zeker niet. En de brandweer die komt dan daarom dus ook met een aantal tips. Hè. Dus, dus bijvoorbeeld, wil je bij een wandeling in de duinen, wil je dan roken? Doe dat dan even niet.
2: Uh-huh.
1: Of zorg er in ieder geval dat die sigaret veilig uit kan in ieder geval. Bijvoorbeeld een auto, laat die niet stil.

0: stilstaan of parkeer hem niet in het hoge gras. Want zo'n onderkant van de auto, die is
1: bloedheet.
0: Bloedheet. Ja, als zo'n stuk gras vlam vat, dan kan het dus heel erg snel gaan. Ja. Ja, en zo zijn er nog een aantal andere tips die ze ook in die flyers hebben zitten. Maar ja, daar is de brandweer dus wel veel mee bezig.

0: Quiztime!
1: Bij de vereniging Le Boule Fleury in Lisse stond afgelopen weekend helemaal in het teken van het Nederlands kampioenschap Jeu de Boule voor veteranen. Bij dit kampioenschap probeerden bijna 60 teams er met de gouden medaille ervandoor te gaan. Verslaggever Daan Baaier was aanwezig bij de finale en sprak met Jeroen Henneke en Arie Imtorn van Le Boule Fleury.
2: We zijn hier op de nationale kampioenschappen veteranen van de Nederlandse Jeu de Boule Bond. Daar hebben 59 teams ingeschreven. Dat is 177 mensen. En ja, de meesten zijn uitgeschakeld en nu zitten we in de finale partij.
3: Jeroen Henneke van Le Boule Fleurys. Wat moeten wij hier nou uit herkennen?
4: Nou ja, allereerst zie je dat het tot nu toe al een hele spannende finale is. Het gaat echt puntje voor puntje. En op dit moment wordt er ook even gemeten om te zien welke bal het dichtste bij het buutje ligt. De kunst is om te zorgen dat je natuurlijk weer dichter bij het buutje komt. En dat kan over het algemeen op twee manieren. Eén is de bal gewoon dicht bij het buutje gooien. Maar de tweede is ook om de bal van de tegenstander weg te schieten. Tireren noemen we dat. Eigenlijk heeft iedereen een beetje ook wel zijn eigen techniek. Dus de een gooit heel hoog om hem snel neer te laten vallen. En dan ligt hij vrijwel meteen stil. En de andere speelt juist laag over de baan, waardoor hij langer doorrolt. Dit was een vrij hoge bal, maar die rolt ook behoorlijk ver door. Geen goede bal. Hij ligt te ver weg.
3: Tot hoeveel punten spelen we vandaag?
2: Tot 13 punten. De eerste die bij 13 komt, die heeft de mennen, zo heet dat dan, de mennen, en gewonnen.
3: Heeft u een favoriet voor deze finale?
5: Ja, ik vind die jongens in het blauw vind ik wel. Die kennen we. Ik vind, Henri Calvetti vind ik wel een leuke speler. Oude Fransman. En die gun ik het wel.
3: Ja. En wat is de stand momenteel?
5: Het is volgens mij 11-5 voor de Groenen.
3: Dus het is eigenlijk niet goed?
5: Nee, maar ja, die andere ken ik ook goed. En die mogen ook winnen hoor. Dat is jou hoor. Geen probleem.
3: Wat betekent voor Le Boule Fleurys dat ze dit NK mogen organiseren?
2: Dat betekent voor onze club heel veel. Maar ook voor de Jeu de Boule in het algemeenheid. Want Jeu de Boule wordt vaak geassocieerd met een campingsport en een beetje oude vandalensport. Maar het is pétan. En pétan is de wedstrijdelement van Jeu de Boule. En dat zijn gewoon topsporters. Die trainen elke week. En er komt veel tactiek, techniek en overleg bij kijken. En het is niet alleen maar een boel bij een butje gooien.
4: Ja, het groene team staat nu op 12 punten. Maar het blauwe team ligt in deze beurt nu het dichtst bij. Er wordt nu geschoten. Ja, en hij is raak. Dus dat betekent dat groen nu weer ligt. En dan is het aan het blauw. Dit is echt de laatste bal. Dus het blauwe team, dit is de laatste bal. Dus als die niet goed is, en ik denk dat hij niet goed is, dan zou dat betekenen, ja hoor, ze feliciteren elkaar al. Dus dat betekent, weten ze het helemaal zeker? Ja, het is klaar. Ze worden gefeliciteerd. Dan is het 13-5 geworden voor het groene team uit Haarlem. En dan hebben we na 2 dagen een winnaar. Dat is dan een team wat gisteren 5 partijen heeft gespeeld en vandaag 4. En als beste uit de bus is gekomen.
6: We zijn op zich wel goede spelers, maar we zijn ook een beetje een gelegenheidsteam. Dus het is toch wel verrassend eigenlijk.
3: Ja. Wat was dit voor finale?
7: Nou, het was best een moeilijke finale, want zoals je zag in de laatste mannen was gewoon helemaal technisch. Ze gooien normaal op 10, 11 meter en nu op 6 meter. Waarbij ze denken alles weg te schieten en beter te zijn met plaatsen. En dat mislukte net. En inderdaad, we zijn individueel allemaal best redelijke spelers. Maar als team zijnde kwam alles perfect uit.
3: Dat het er toch serieus naartoe gaat. Meerdere keren per week trainen.
7: Inderdaad, er moet getraind worden. Je moet ook elkaar liggen. Je zag al de tegenstander, die hadden ruzie onder elkaar. Ja, en dat gaat helemaal niet. Je moet elkaar blijven steunen.
3: Ja.
7: Hoe moeilijk het ook is.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Burgemeester Middelkoop van Katwijk heeft horecazaak Het Kantoor aangepaste sluitingstijden opgelegd. De zaak moet tot en met 6 september elke dag om 10 uur dicht. De burgemeester nam deze maatregel na herhaalde overtredingen en problemen met de openbare orde. Ook kreeg hij meldingen van omwonenden en bezorgde ouders van minderjarige bezoekers. Eerder maakte de burgemeester al afspraken met de ondernemer over leeftijdscontroles en het beperken van overlast. Die afspraken hielpen niet genoeg en daarom moet het kantoor nu eerder sluiten. Na 6 september bekijkt de burgemeester of er nog extra maatregelen nodig zijn. De Partij voor de Inwoners heeft het college van Noordwijk vragen gesteld over de plannen voor de Van Berkelweg. De partij is kritisch over het plan om een rotonde te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Volgens de partij is niet duidelijk genoeg waarom voor deze dure aanpassing is gekozen. Ook zouden de gemeenteraad en de bewoners niet genoeg bij de plannen zijn betrokken. De bouw van extra woningen in Bronsgeest kan volgens de partij ook gevolgen hebben. De partij vraagt het college daarom om de plannen opnieuw te bekijken en het werk voorlopig uit te stellen. Bezoekers van de zomertentoonstelling Kracht in Noordwijk kunnen meedoen aan een wedstrijd. In de Duintuin bij de Maria Terzeekerk hangen 300 panelen over het thema kracht. Ze moeten tellen op hoeveel panelen één of meer dieren staan. De winnaar krijgt een schildersworkshop. De tentoonstelling is tot en met 31 augustus gratis te bezoeken. De uitslag van de wedstrijd wordt op 14 september bekendgemaakt.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. Een man uit Amersfoort die beledigingen en doodsbedreigingen op internet zette, is door de rechter veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims, vluchtelingen, politiemensen en politici. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat cocaïne smokkelde en witwaste. En het weer, zonnig en warm, 30 tot 36 graden, morgen nog wat warmer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag is het warm en droog. De temperatuur stijgt ongeveer tot 32 graden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vrijdag blijft het zeer zonnig en droog. Het wordt ongeveer 30 graden met een zwakke westenwind. Zaterdag komt koelere lucht binnen. De temperatuur ligt rond de 23 tot 25 graden. Naast zonnige perioden kunnen er ook meer wolkenvelden voorkomen. De kans op regen is 70% en er kunnen zelfs onweersbuien tussen zitten. Zondag wordt het ongeveer 23 graden. Wolken en zon wisselen dan elkaar af en bestaat er ook weer kans op enkele buien. De wind waait matig uit het noorden.

0: Het Westeinde in Noordwijkerhout liep zaterdag vol voor de 33e editie van Bollenstreek in Bedrijf. Een grote groep mensen ging op de fiets langs 8 deelnemende bedrijven die hun deuren openden voor bezoekers. De belangrijkste thema's dit jaar: nieuwe innovaties in de agrarische sector en de aanhoudende droogte. Verslaggever Daan Baaier ging op pad en sprak met bollenboer Klaas Hogervorst over de druk bezochte open dag.
1: Ja, het is heel druk. Fantastisch om te zien hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in Bollenstreek in Bedrijf. Het open gesprek is altijd van belang. Zo leren we elkaar te begrijpen. En we hebben gelukkig niks te verbergen. Dus daarom kunnen we op zo'n dag als vandaag alles mooi laten zien. We hebben als sector juist zo onvoorstelbaar veel mooie dingen te vertellen. We hebben de milieubelasting al met meer dan 95% gereduceerd de laatste 40 jaar. Nou, er is geen ene sector die dat kan vertellen. En dat kunnen wij wel. En dat kunnen we gewoon aantonen met de onafhankelijke berichten van de Wageningen Universiteit en de CLM. En het onderzoek heb onlangs uitgewezen dat het wonen in de Bollenstreek super gezond is. Veel gezonder dan in de stad. En de sloten zijn kraakhelder. Ik zie hier ontzettend veel leven en vogels en insecten. Hagedis kwam vorige week nog tegen. Het is echt genieten hier in de streek.
2: Dus je moet wel als eerst klikken. Nou, jullie mogen nu tegen elkaar concurreren. Jullie zijn de koopman. Jullie willen zo min mogelijk betalen. Maar je wil wel als eerst zijn we klikken. Jullie mogen allemaal een klok.
3: Wat gaan ze nu doen, Rick?
2: Ze gaan een spelletje spelen. Ze gaan tegen elkaar strijden om de laagste prijs te hebben, maar alsnog de producten te kopen. Dus een beetje inschatten van wanneer gaat iemand klikken en wanneer vind ik de prijs goed. Ja. Dus het is een beetje een psychisch spelletje. Jongens, zijn jullie er klaar voor?
4: Ja.
2: Gaan we in 3, 2, 1 en hij loopt. Dus de prijs start bij 0 op de volle euro. En dan gaat het met cent omlaag. En iemand heeft klik op 7. Jij klikt op 7. Dat is een hele mooie prijs.
3: 7 cent, is een goede prijs?
2: 7 cent per steel. Dus bijna elke teelt een hele mooie prijs.
3: Wat hebben jullie zojuist gedaan?
5: Wij hebben gehoord hoe je veilingssysteem werkt. Hoe de prijs bepaald wordt van de bloemen eigenlijk.
3: Ja, en moesten jullie tegen elkaar veilen?
6: Ja, dat klopt. Dus het was dan afwachten voor de laagste prijs. Maar wel als eerste. Het was een goedkope zonnebloem. Goede prijs voor een zonnebloem.
5: Ja, maar een hele dure tulp.
6: Ja.
5: Dus,
3: Wat brengt jullie eigenlijk hier?
6: We wonen hier in de straat. Dus wel leuk om bij de buren te kijken.
3: Klaas, we zijn een stukje doorgelopen. Waar staan wij nu?
1: Wij staan nu te kijken naar een veld van een collega van mij die hier vaste planten en lelietjes te dalen teelt.
3: Ja, het is niet moeilijk om te zien dat het er echt goordroog uitziet eigenlijk, hè?
1: Nee, het is veel te lang droog. Het is wel echt zorgelijk aan het worden. En we zitten hier op hele mooie vocht opbrengende gronden. En de waterstand zit op 50, 60 centimeter. Dus we kunnen eigenlijk op deze gronden eigenlijk wel heel veel aan. Maar je ziet vooral aan de verse planten. Ja, die zijn te fragiel en daar heb je gewoon uitval. Ja.
7: Mark van Kesteren van Kebra. Ja, dus dat is algemeen bekend dat het heel erg droog is. We hebben er ook wel wat last van. Vooral met dingen die later geplant zijn. Dus die eigenlijk nog weinig of geen wortels hebben. Die slaan lastig aan. Op zich groeit het allemaal goed. Want de temperaturen zijn natuurlijk oké. Alleen ja, het is wat lastiger om de voeding beschikbaar te krijgen voor de planten. Omdat er natuurlijk geen regen valt. Dus daarom moeten we eigenlijk volop sproeien.
3: U zei dat er mogelijk problemen kunnen komen met de planten die net zijn geplant. Dus die wat langer nog nodig hebben. Wat voor problemen zijn dat dan?
7: Nou, dat ze niet de maat gaan groeien die ze normaal gesproken doen. Omdat ze eigenlijk bijna stilstaan nu.
3: Ja. En is dat een probleem die morgen kan optreden of is dat binnenkort? Of hoe moet ik dat zien?
7: De achterstand is er al eigenlijk. Dus daar verwacht ik van dat het niet groot genoeg gaat groeien. Dat gaan we niet redden. Dan hebben we een te kleine plant straks die we uit de grond gaan halen.
3: Ja.
7: Dus die is dan eigenlijk onverkoopbaar. Ja. Maar goed, ik ben niet zo gauw benauwd. Dus we hebben wel genoeg ervaring.
3: Ja. Ja.

0: Wie de bibliotheek van Hillegom binnenwandelt, voelt zich misschien wat aangekeken. Er hangen namelijk verschillende portretten aan de muur. Deze maken deel uit van de expositie Between Light and Shadow. Kunstenaar Martien Okkersen uit Noordwijkerhout heeft zijn schilderijen opgehangen in de bibliotheek van Hillegom. En hij vertelt er wat over in het programma De Zomerse Zaterdag.
1: Ja, ik heb een aantal serie portretten hangen van 100 bij 70. Pastelportretten, dus dat is met zacht pastelkrijt gemaakt. Zeer explosief, zeer gekleurrijk, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: En ik heb ook nog een serie voor muziek. Dat is Light and Fire. Dat zijn gitaarwerken, zeg maar. Dus een muzikant met een gitaar in zijn hoofd.
2: Oh, wat gaaf.
1: Die hangen er ook. En die zijn een beetje hetzelfde werk. Dus heel explosief, heel veel kleur. En pastel is eigenlijk een materiaal wat heel zacht is. Waar je eigenlijk niet zo kleurrijk mee kan werken. Maar ik werk met een zwarte achtergrond. En dan komen de kleuren gewoon heel erg mooi naar voren. En vooral met portretten. Die heel close-up zijn, zeg maar. Ja, kun je heel veel emotie kan je erin kwijt.
2: Ja.
1: Dus het zijn echt heel sprekende portretten, zeg maar, met veel emotie. Vaak ook twee luiken. Ik gebruik dan twee schilderijen naast elkaar.
2: Oh ja.
1: En dan heb ik ze op een licht gebogen frame gemaakt, zodat ze eigenlijk elkaar een soort van aankijken. Dus je krijgt, als je er naar kijkt, krijg je een soort van verhaal tussen die twee personen.
2: Oké. Okay. Dus,
1: dat is een vrij uniek ding, zeg maar.
2: Ja, hartstikke goed. Die pastelportretten die hangen in de bibliotheek. Dat betekent dat je ze alleen kan zien wanneer de bibliotheek open is.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja, maar ze hangen er een hele periode, hè?
1: Twee maanden.
2: Tot zeker 23 september zie ik staan. Ja. Je hebt komt die term Between Light and Shadow bij jou vandaan als kunstenaar?
1: Ja, die komt bij mij vandaan, ja. Ja, dat met heel goed met het werk, zeg maar. Het is echt een... ze komen echt uit de schaduw. Ja, je moet eigenlijk gaan kijken om het te kunnen zien. Want op een foto komt het niet zo over als in het echt, zeg maar. En omdat ze ook vrij groot zijn, zijn ze heel... je komt binnen en je ziet ze gelijk hangen.
2: Ja, ja.
1: Dus het heeft een enorme aantrekkingskracht. En het is ook gewoon... Omdat ze ook op zo'n rond paneel zitten... komen ze een soort van... het wordt een soort sculpturen, zeg maar, die uit de muur komen.
2: Ja, en dat moet je dus echt...
1: Ja, het is echt de moeite waard om een keer te gaan kijken. Want het is echt een uniek iets.
2: Nou, de bibliotheek van Hillegom, die zit aan de sportlaan nummer 1. De expositie is vrij te bezoeken. Ik heb begrepen, licht en schaduw, staat symbool ook voor herinnering, identiteit, verbinding, verandering, al dat soort zaken.
1: Ja, precies, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, je hebt een stukje tekst gelezen.
2: Ja, natuurlijk. Ik heb het persbericht voor mijn neus.
1: Heel goed.
2: Want ik ben er nog niet geweest. Ik moet toch...
1: Dat moet je zeker doen. Ja. Ik zou zeker even gaan kijken, want het is echt een moeite waard.
2: Ja, ja. Maar je hebt portretten gemaakt. Heb je daarbij ook echte mensen gebruikt? Of,
1: ik heb twee luik. Dat is met een vrouw. Dat is mijn eigen gezicht, zeg maar. Want ik kon geen foto vinden die schuin keek. Want ik wilde eigenlijk dat ze elkaar aankeken op de muur.
2: Ja.
1: Dus dan moet zij kijkt zeg maar achterom. En hij kijkt naar haar toe, zeg maar. Dus die kon ik niet vinden op internet. Toen ben ik zelf gaan poseren. En heb ik mijn eigen gemaakt, zeg maar. Met een beetje AI aangepast. Zodat het niet helemaal één op één is. Maar ik werk heel veel met de AI. En dan foto's bij elkaar. En dan mixen, zeg maar. Zodat je gewoon een nieuw persoon krijgt.
2: Ja, dat snap ik. Maar het portret zelf is wel gewoon met hand gemaakt.
1: Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, helemaal van de scratch, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Dus echt een blanco canvas. En dan eerst zet ik hem op met potlood. En dan bouw ik hem op met lage pastel, zeg maar.
2: Ja. Martien, maak jij al langer kunstwerken?
1: Ik ben eigenlijk vorig jaar ben ik begonnen. Want een maatje van mij die overleed eigenlijk veel te vroeg. En zijn portret had ik gemaakt met pastel.
2: Ja.
1: En dat sloeg enorm aan. Die had ik op internet gezet. En al zijn familie en iedereen was daar heel enthousiast over. Dus ja, toen dacht ik van ja, ik moet hier eigenlijk mee verder. Maar ik doe het al sinds mijn jongere jaren, zeg maar. Ik was altijd al met portrettekening bezig.
2: Ja, maar dat is iets wat je doet naast je werk?
1: Nou, ik doe het nu fulltime.
2: Je bent het fulltime gaan doen als kunstenaar?
1: Ik ben het nu fulltime gaan doen. Ja, ik heb me aangesloten bij de QCO-organisatie.
2: Ja.
1: Ja, ik doe heel veel op markten staan. En ja, ik wil me een beetje inmengen in grote galerieën, zeg maar. Dat probeer ik nu een beetje. Ik heb nu een goede serie, die Light & Shadow.
2: Ja.
1: Dat zijn 16 werken. En die zijn echt gewoon goed genoeg om in een mooie galerie te hangen. Dus daar ben ik nu mee bezig, zeg maar, om me daar een beetje binnen te komen.

0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
6: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
5: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
7: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
5: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, toch een korte file in onze regio. En die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. De
18: ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.

0: muziek van het jaar 1984 en van The Alan Parsons Project, Don't Answer Me, de titel van de plaat. En ik zeg een hele goede morgen hier bij Bo, de omroep van de Bollestreek op deze 13e augustus.
1: Bo Ochtendshow, vandaag met Jan Berg.
0: Inderdaad, ook op deze donderdag zijn we er weer gewoon met een ochtendshow, zoals u dat van ons gewend bent. Elke werkdag, het hele jaar door zijn we er met die ochtendshow. Met uiteraard alle vaste zaken die we in het programma hebben. We kijken wie er geboren is op 13 augustus. We kijken wat er te doen is vandaag op 13 augustus. En ook nog eens een keer wat er in het verleden zoal gebeurde op die 13 augustus. Fijn dat u erbij bent. En wij gaan eens gauw door met muziek, want dat hebben we ook voldoende in het programma. Tegenwoordig country is helemaal in. En ook zag dit in de hitparade binnen Londen. Ik had het vorig jaar al binnengekregen. Misschien heb ik ook wel eens een keer gedraaid. Ella Langby. Dit is Choosing Texas. Haalt nu zelfs de top 40.

0: Joost stopt maar net, duiken wij in de agenda voor deze 13e augustus. Reuring in de samenleving, hoe zijn ze er vandaag weer bij? Reuring, het prachtige initiatief in de Bollestreek. Ze hebben van alles, bezoekje aan de deur kunnen ze maken, samen een wandelingetje maken, boodschappen, service. Ze kunnen het tuintje komen opknappen als het allemaal zelf niet meer gaat. Voor meer informatie kunt u ze gerust bellen 06-506-10135. Ik herhaal 06-506-10135. Of u kijkt even op de website van Reuring, www.reuringnoordwijk.nl. En ze hebben ook een Facebookpagina, Reuring Noordwijk. En dat allemaal elkaar geschreven. Ze zijn hier vandaag ook fysiek, zowel in Noordwijk als Noordwijkerhout. In Noordwijk zijn ze er vandaag tussen 2:30 en 4:30. En daar kunt u zich gaan vinden op Sportpark Duinwetering 105 in Noordwijk. En ze hebben vanmiddag daar de Summer Party met mocktails. Ook in Noordwijkerhout zijn ze er al tussen 1:30 en 4:30. Gebouw de Maarschade, Dr. Poelslaan, nummer 21 in Noordwijkerhout. En zij gaan verder met het maken van de leuke tuinstokken waar we vorige week mee zijn begonnen. En dat doen ze met schelpen. Nou, verder hebben ze daar rond Noordwijkerhout een half twee soepje van de dag. Zijn er natuurlijk wat kosten aan verbonden. Goed, wat gaan wij doen? Wij gaan terug in de tijd. En dat gaan we doen met muziek. Waarbij we helemaal terug in de tijd gaan. En dat noemen we dan in het kort altijd muziek uit het vaatje van...
1: Ochtendshow.
2: Oude munt.
0: Baan 1960 met Jan en Kjeld. Dit is The Tiger Rack.

0: uit 1960. Jan en Kjeld. Ze kwamen volgens mij uit Scandinavië. Tiger Rack, de titel van dat nummertje. Ja, uit mijn geboorte maar. En ook dat geboortejaar van Sjaak van den Berg. Weet je hoe ze ons tegenwoordig noemen, Sjaak?
1: Ouwe meuk!
0: Ik bedoel... Ja, dan kijken we eens op het lijstje wie er allemaal geboren is op 13 augustus. Nou, maar dan is het naar het jaar 1899. Dan vinden we Alfred Hitchcock, de Britse regisseur. Birds is een van die films, kan ik me herinneren. In 1902 Felix Wankel, de Duitse uitvinder van de wankelmotor, inderdaad. In 1949 geboren Jeff Rademakers, Nederlands televisiemaker. De Pin-Up Club, denk ik dan. In 1951 vinden we daar Dan Fogelberg, Amerikaanse zanger... In 1958 Fergal Sharkey, een Britse zanger. In 1960 René Kars, de Nederlandse zanger. In 1984 James Morrison, een Engelse zanger. En een wat minder bekende artiest Laurie Hartman. Ook zij is jarig vandaag. Voor allen van harten een vrolijk feest en een lekkere taart erbij. Draaien wij wat gerelateerd natuurlijk aan een van die jaren. We hadden in 1980 met Dan Fogelberg en zijn hit. Nou ja... Bescheiden hit, want het haalde niet verder. Dat de hit-tipparade. Dit is Longer.

Daar gooien we in de agenda de activiteiten van de Stichting Lumen voor vandaag. Om 9:10 zijn ze al gestart in Noordwijk tot 11:00... met het stip, het steun- en informatiepunt. Met ervaringsdeskundige ondersteuning aan mensen die te maken hebben of hebben gehad met psychische, psychosociale en of verslavingsproblemen. Het is de open inloop voor informatie, advies en ondersteuning. De cliëntondersteuners zitten met een kop koffie voor u klaar. Het stip is de plek om snel antwoord te krijgen op korte vragen en of rustig in te maken voor een langere periode van individuele ondersteuning. Gebouw de Wieken in Noordwijk was naast de straat nummer 5. En dat is zojuist al begonnen vanaf 9:10 tot 11:00. Dan blijven we nog even in Noordwijk, want vanaf 11:00 tot 12:30, 12:30 is daar de krachtcirkel in gebouw de Wieken in Noordwijk. En die krachtcirkel is vanmiddag in Lisse, in het vriendenhuis in Lisse, Heerweg 258, en al tussen 1 en 3:00. En de krachtcirkel is voor mensen die om wat voor reden ook wat minder sociale contacten hebben, daardoor soms kwetsbaar en ongelukkig zijn. Nou, u kent daar daarvoor dus terecht bij de genoemde plekken. En we hebben nog het Digicafé in de bibliotheek van Hans Sassenheim vanmiddag tussen 2 en 4:00. Daar kunt u weer geholpen worden met alle digitale vragen die u heeft. En de vrijwilligers helpen u dan weer verder op weg. Gaan wij weer door met muziek. Een nieuw werkje van Nielsen Southern Harmony. Dit is Down in the Hole.

0: En dat was hem, de plaat van Nielsen, Southern Harmony. Down in the Hole was de titel van de plaat. Gaan wij weer eens even in de agenda.
1: Elke werkdag van 9 tot 10.
2: Muziek en meer informatie.
1: Bo Ochtendshow.
3: Dit is Bo.
0: En dan kijken we eens eventjes, waar kunnen we naar de film? Natuurlijk bij Flora was Handvrolaans bij nummer 69 in Lisse. Om 1:15 van Paw Patrol, de Dino-film. Om 3:00 La Venuse Electrique in Cinema Plus. En om 19:30 vanavond de The Odyssey. Gaan we naar Noordwijk, want ook daar kunnen we naar de film. En wel bij de Muzalen van Veld nummer 2 in Noordwijk. Om 14:30 Minions and Monsters NL. Om 15:45 Kattenkwaad in Egypte. Om 17:00 vanmiddag One Night Only. En om 19:00 vanavond The Odyssey. We kunnen in Noordwijk eruit gaan klaverjassen in de Munnekerij. Vanmiddag om 14:30 in de tuinkamer al daar. En de Munnekerij vindt u aan de Via Antigua nummer 25 in Noordwijk Erhout. En Lisse, dat gaan we zometeen tussen 10 en 12 breien voor het goede doel. En dat doen we samen met Mieke Buurthuis Salvatori, Wagenstraat nummer 33 in Lisse. In Sassenheim hebben we dan nog het buurtbakkie in de bibliotheek. Ook zometeen tussen 10 en 12 de bibliotheek van Sassenheim Kerklaan nummer 42. Door met muziek, de jarige Ferkel Sharkey met zijn hit uit 1985, A Good Heart.

0: De muziek van Virgil Sharkey uit 1985, het Good Heart, de titel van de plaat. Inmiddels ruim 9:30 geweest. Wij gaan gauw eens eventjes kijken naar de situatie op de weg.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files in onze regio. De A4 rond te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 3 kilometer en zoals gezegd 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ja, zo meneer, dan duiken we eens even in de weerkaart voor deze 13e augustus. Vanmorgen schijnt de zon uitbundig en warmte onder invloed van een zwakke tot matige zuidoostenwind. Wat sneller op dan dat gisteren het geval was. Tegen middaguur worden in Brabant en Limburg al de eerste tropische waarden van 30 graden gemeten. Ook elders in het land warmt het snel op. 25 graden in Groningen, Friesland, 28 graden van het midden van het land. Vanmiddag wordt het met een zon over grote omstandigheden zeer warm in heel het land. Met uitzondering van de Waddeneilanden wordt het overal tropisch warm met 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. Bij een temperatuur van 35 graden of meer is het alweer de achtste zeer hete dag van het jaar. En dat is een record. Op de westelijke stranden kan het in de middag weer iets afkoelen door een zwakke zeewind. Omdat de luchtvachtigheid laag is, zal de hitte nog enigszins draaglijk aanvoeren. Vanavond blijft het tot de zonsondergang zonnig en warm. Bij een afnemende noordoostenwind is het halverwege de avond nog zomers warm met 24 tot 29 graden. Vannacht blijft het helder. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden in het noordoosten en 22 graden in het zuidwesten. Ook in de grote steden zal het niet afkoelen tot beneden de 20 graden. Morgen wordt het weer heet en vanaf zaterdag wordt het weer iets minder heet. Dan kunnen we een beetje bijkomen. Muziek dan maar weer. James Morrison hier zo. Dit is You Give Me Something, muziek uit 2006.

0: James Morrison, You Give Me Something, de titel van deze plaat. Uit 2006 alweer die opname.
1: Dit is de Boomochtendshow met Jan Berg.
0: En duiken wij weer in de agenda. Strandlopen kunnen we in Noordwijk en wel vanavond van 7:30 tot 9:00. Bij de reddingsbrigade Koningin Willem-Willeburg Boulevard afrit 10. En het is vandaag de laatste keer dat het op donderdag kan dit jaar. En dat is de volleybalvereniging Nova die dat organiseert. De Starballen strandlopen. En vandaag dus de laatste keer. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 2, 4 en 8 kilometer. Ren mee. Laten zien wat je kan. Vanavond dus nog tussen 7:30 en 9:00. Strandafrit 10 bij de reddingsbrigade. Meer info vindt u op https://strandlopen.nl/lopersinfo. Het is maar eens eventjes dat u het weet. We kunnen ook nog vanavond naar het orgelconcert in de oude Jeroenskerk in Noordwijk. En wel om 7:15 start dat vanavond toporganist Leendert Verduin. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.muziekindejeroen.nl en met de ingang van de kerk. En Leendert die speelt vandaag op de Kniepscheerorgel. Normaal speelt Leendert in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel, waarbij het unieke Wolferts Heijman orgel uit de 1786 bespeelt. Dus muziek in de Jeroen vanavond. Goed, door met muziek. Een nieuw werkje van Richie Sampson hier zo. En dat is I'll Take You Back. U hoort het bij Bodondoek van de Boddersteek. Fijn dat u erbij bent.

0: single van Richie Sampson. I'll Take You Back. Richie Sampson, trouwens ook al een oude rot in het vak. Die zong in de jaren 60 en 70 onder andere ook al bij de Drifters.
1: De dag van vandaag.
0: Inderdaad, de dag van vandaag kijken we eens even terug in het verleden. Een paar feitjes, ik heb er twee voor u staan. In het jaar 1672 vinden we Christian Huygensen, die observeert als eerste de zuidelijke poolkop van Mars. Dan gaan we in 1985. Een driejarige Ierse jongen, Jamie Kevin, krijgt met succes een hart en een long getransplanteerd in het Hartfield Hospital in Middlesex in Engeland. Zomaar is er weer een paar feitjes gebeurd in het verleden op 13 augustus. Muziek, we gaan naar 2025. Een plaatje van Nessa Barrett. Hedendaagse hitparade muziek. Pins en needles. Niet te verwarren met needles en pins van de Searchers. Dat is weer iets heel anders. En Smokey.

De muziek van Nessa Barrett was dat. Pins and Needles uit de hedendaagse hitparade, deze muziek. Duiken wij weer in de agenda. En dat is een speciaal agendabericht. Gaat eigenlijk over morgenavond. Want u heeft natuurlijk allemaal een noodradio gekocht, toch? Die staat toch weer in de kelder. Morgen de kans om die eens eventjes te gaan testen op de Middelhof. En wel morgenavond 14 augustus tussen 8 en 10 uur. Het Nederlandse radiostation De Vliegende Hollander heeft dan 2 uur zendtijd op de roemruchte Romulus zender in Zuid-Frankrijk. De zender die in het verleden werd gebruikt door Radio Monte Carlo van Monaco. Er zal worden uitgezonden met een 500 kilowatt zender op de Middelgolf tot 1467 kHz. AM op de radio, hè? Vaak als je dat ziet. Middelwelle, Middelgolf op de oude radio's. Heb je nog een hele oude buizenradio waar nog de golflengte op staat in plaats van de frequentie. Dan zoek je de 204 meter. Er wordt uitgezonden via een antenne die gericht staat op Noord-Europa. Dat moet daar dan ook goed te ontvangen zijn. Het signaal blaast over Noord-Europa. Het leuke voor mij is dat ik een half uurtje zendtijd daar heb gekregen. Tussen 9:30 en 10:00 kunt u mij horen via die zender op de Middelgolf. 1467 kilohertz. De uitzending begint om 8:00. Mij hoort u tussen 9:30 en 10:00. Dus een goede gelegenheid om de noodradio gewoon eens eventjes uit te proberen. Nou, muziek dan maar weer. Sammy Soravia, haar nieuwe plaat. Dit is My Best Friend.

Sammy Soravia naar een nieuwe plaat, My Best Friend. De titel van het nummer bracht ons aan het einde van de ochtendshow voor deze 13e augustus in het jaar 2026. Ik ben Jan Berg, ik heb het met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft, want daar doe ik het tenslotte voor, hè. Ik hoop dat u weer leuke dingen gaat doen vandaag. Reageer op de ochtendshow, kan via ochtendshow@bollestreekomroep.nl. Voor de redactie hier zo de berichtjes. Redactie@bollestreekomroep.nl. Mij persoonlijk kunt u nog bereiken via janberg.radio@gmail.com. Morgen is Corné er nog. Om de reeks voor deze week weer af te sluiten. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week donderdag hier weer bij Bolomber van de Bollestreek. En niet vergeten morgenavond even luisteren tussen 10... of tussen 8 uur en 10 uur op de 1467 kHz middengolf. De uitzending via Romulus in Zuid-Frankrijk. Ik zeg bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met Gloria Gaynor, 1974. Never can say goodbye. Doen we dan ook niet. De volgende keer zijn we er gewoon weer bij met de ochtendshow.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 10 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
15: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

vliegen, vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij, zij.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl. En maak impact met jouw energie.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Yeah.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam, 10 minuten extra reistijd. Ook hier een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een bermbrand zorgt voor oponthoud in de regio op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen zijn daardoor twee rijstroken dicht en heb je 25 minuten vertraging. De andere kant op richting Amsterdam loopt het daardoor ook vast. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen heb je 5 minuten oponthoud. En daardoor heb je ook vertraging op de A44 richting Den Haag. Tussen Sassenheim en de Corbulo-tunnel heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Bo. In the summertime, when the weather is high, we go fishing or go sailing in the sea.
2: De omroep van de Bollenstreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 5 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de vier is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat de berm in brand. Daardoor heb je 10 minuten vertraging. En oponthoud op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
10: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
9: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
0: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en moet je op een kwartier extra reistijd rekenen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Draait de zomerhits voor jou.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden, zegt zijn familie. Hij kwam in 1982 voor de PvdA naar de Tweede Kamer. In 1998 werd hij burgemeester van Groningen. Jacques Wallagen was 79 jaar. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het Shell en Philips heeft gehackt. Beide bedrijven zeggen dat ze op de hoogte zijn. Philips zegt dat er geen gevolgen zijn voor de klanten. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm vanavond. Morgen wordt het nog wat warmer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
6: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus,
7: voor het kabinet?
6: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
5: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
6: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
5: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
7: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
5: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
7: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
6: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
9: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
10: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
9: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
14: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
15: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
16: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
17: De omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
7: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
6: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: De omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Dit
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden, omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.